Maar er is dan echt goed uit. Fuck! Ik zie er niks van hoor. Ah! Wat een scheisse weer dat. Maar er is nog een pak voor.